Oti na magi a ohora ne abebrese nyame. Onkoa ne mani daso ye ajeme. Anyumu wei ewo David nyum. Aduosia enkron nyumu baako ekro no. Aa!